en stalden zich rond dat huis rond. Zij roepten luid en zeiden, Waar zijn de mannen die van de oudste overs naar die komen? Breng die eenmaal even deel, dat we met die liggen kennen. Luid ging dan Ruud nu aan, en merkte der hingen zich touw en zeid, Ik praag aan junt, breider, dat niet zo'n bijzit. Weet je, ik heb twee dachten, die nog geen man gehad hebben. Laat mij die Ruud brengen, en dat met die wat je willen. Aber dat deze mannen nust aan, die tonacht naar mij gekomen zijn. Aber zij zeiden, uit dem Stich. Als een Fremder kämst die mank ons en nu was ons rechter zennen, dit wordt die schlimmer gonen als jane, en ze drängden zich aan am naan en wollen sine der twee breken. Aber de mannen wat bennen wieren, langden no arm en trokken arm am huis nern en mürken de der touw. Ze mürken de mannen ram dat huis blind, de jonge en de oude, zodat zij zich meid mürken met de der zeken. Als ze dan bennen wieren, zeden de mannen te laut. Hab je hier nog zes wem, zoals Schwierzeens, Zeens, Dachter, oder zes nog wem in deze stad? Brengt de uit de stad uit. Wie zijn drie deze steden te vernichten? Du hast een schworet klagen je in de menschen in deze stad, nur dem Herrn gekommen, en hij heeft ons geschickt, die te vernichten. Dan ging laut Ruud nur seine Schwierzeens, de mannen die zich met seine Dachter befrieren wollen. Hij zegt er aan, nu ab en verloot deze steden, willst de Herr das ganz Reich dieser Stadt vernichten, aber de Schwierzeens dachten hei spost mit an. Als dort den nächsten Tag anfing te dorgen, parden de Engel laut und seden, nu ab, nimm deine früh und zwei Dachter, die hier sind, dat je nicht ankommen, wann diese Stadt bestroft wird. Als hei aber noch ein Bett schlürt, nehmen de Männer arm und seine früh und seine zwei Dachter bei der Hand und sie brachten an mit heile Hüt, wat bütter de Stadt. Zij deiden dit, wils de haar aan jenstig weer. En als zij die wat buiten de stad gebracht hadden, zeiden zij, nu rand, dat je hun leven raden. Kijk niet eenmaal terug en houd je nog niet op am tol. Rand in de boeien, dat je niet ook vernicht worden. Laut ober zeed, ober nee, mijn haren. Jun deiner is jenstig aan je zijnen, en je zijn zeer goed te mij gewaast, dat je mijn leven raden, ober ik kan niet in de boeien ranen. Dat anheil kon door even mij komen, dat ik door starf. Zij te mol dat, de stad is dicht bij je nu, dat ik door kon gaan ranen, en dat is een kleine stad. Laat mij door gaan ranen, mijn leven te raden. Dat is toch een nade stad. En die zegt, ja, ik kom die ook door met entjeen, en verspreek dat ik de stad, van wanneer du reeds, niet vernichten wo. Spouw die, ran door gaan. Ik kon nu staunen, wat die door aankomst. Nu heet de stad Zoar. De zon wie abgegonen als laut bad Zoar kwam. Dan leidt de haar schwevelblit en vier op Sodom en Gomorra fallen vom Haaren im Himmel. En hij vernicht de steden en dat ganze tol en hij vernicht alle menschen door en ook alles wat du zest was. Laut zine Frühoba, de hinge am kwam, kijk treg en zij wordt een Salzstein. Abraham ging tidig zu Marius nur de steed, wo hij met dem Haaren gestonen had. En hij kijkt drauf naar Sodom en Gomorra op touw en naar dat ganse tol. En denkt ihn aan, als hij doorkijkt, zag hij een rook van dat land losheven. Dat leidt zoals een rook van een grauten oven. En zo weer dat, dat als God de steden am tol vernichten deed, vergat hij dat niet nu wat Abraham gevraagd had. Hij raad laut van Madden en verdorven, als de steden en wanneer hij woont, vernicht worden. En laut in zijn twee dachter trokken van Zoar waag, en woonden door een boy, wil ze angst hadden in Zoar te wonen. En laut woonde met zijn twee dachter in een huil. De oudere dochter zei te ere zuster, ons vader is oud, en du hast geen man op eerd, die nu ons schemt ons te vrien. Wel we ons een vader een molwien geven, en ons met hem doorlaaien, zodat we voor hem kunnen nu komen hebben. Den ovend geven ze hem wien, en de oudere dochter leed zich met am dool. De vader wist niet dat ze gekomen weer en niet dat ze weer gegonen weer. De nächsten dag zei de oudere te de jüngere, Hartje mol, ik lag laatste nacht met mijn vader. Wel we hem vandaag ware wien geven en dan jij stuur met hem liggen, dat we zo van onze vader nog komen krijgen. En zo mogen zij er een vader die nacht ook wien drinken. En de jüngere dochter jink en lag met hem.
Hy selfs waar dat

Kazenjen zullen jijn aan? Nu waar wie bestroofd waren door her, dat wie hem dood mogen. Zij wisten niet dat Jozef aan verstond, wil zij met aan dich einen, die voor aan even zaten deid, gereed hadden. En hij dreid zich een stoutje waag van aan, en hield eier hij wieder met aan reed. Dan leid hij Simeon nemen en vals springen, als zij door touw checkten. En Jozef bestaal dat ere zaak met je treed geveld worden, en ook dat iedereen zijn geld treed en zijn zaak gestopt zal worden. Hij zei ook, dat aan zal eten voor de reis gegeven worden. Dit wordt alle zo gedonen. En zij pakten ihr getreed op ere ezels en verleiten. Dan als zij te nacht stelhielden en einer van aan zijn zaak opmuk om zijn ezel te vorderen, zag hij dat geld boven aan zijn zaak. En hij zei te zijn breider, mijn geld is hier boven aan mijn zaak. Dit sloeg aan alle dat zij flotterden. Wat heeft God ons aangedonen? Vroegen zij zich. Als zij nu eren voor de Jacob kwamen in Kanaan, vertaalden zij hem alles wat aan je waarden wier. Zij zeiden, de governier door reed graf met ons en blijft wie weer een spionen aan je land. En wie zeiden hem dat wie oprechte mannen weeren en niet spionen, dat wie 12 breider zijn van een voder, dat einer waag is en dat de jüngste nog thuis bij ons een voder weer in Kanaan. Dan zei de governier te ons, dit is hoe ik wil weten dat je oprechte mannen zijn. Laat einem van jun breider hier bij mij en neemt je treed voor jun hongerige families en dan go je naar huis en brengen jun jüngsten broeder her. Dan wil ik jun blijven, dat je oprechtig zijn en niet spionen. Dan geef ik jun broeder treed en je kunnen hier weer kijpen. En als zij ere zaak ladig maken, wierde en iedereen zijn zaak ook zijn pengel geld. Als zij, en ook je voda, de pengels met geld zagen, werden zij geslagen. En Jacob, er voda, zeed, die hebben mij mijn kinder waargenomen, Jozef is nicht meer, en nu is Simeon nicht meer. En dan wil je nog Benjamin metnemen. Alles rand jij in mij. En Ruben zeed, breng mijn beide jongens om, want ik hem niet terugbreng. Laat mij voor hem opkomen, en ik wil hem terugbrengen. Ober Jacob zeed, mijn jong wordt niet met jun metgonen. Zijn broeder is al dood, en du is modus eine gebleven. Wann am irgend wort op de reis worden zal, word ik truuren, wat je mijn grijver de hongersnood geeft niet no, en als zij den verrood, den zij van Egypten gebracht hadden, abhouden, zeed Jacob te aan. Goed nog wader en kijkt wat je treed. En Judah zeed, de man wie zei er ernst, als hij ons warnt, dat wie hem niet wader zijnen worden, wann wie niet onzen broeder met ons houden. Wann du am laatst metgonen, dan go wie eten kijpen. Ober wann du dort nicht laatst, dann go wie nicht. De man seht ons, je worden mi nicht noch einmal seinen, wann je nicht jünen Bruder met haben. En Israel seht, woran behandelt je mi so schlacht, dort je am seden, dort je noch einen Bruder hoden. En ze seden, de man früh ans alles uit ewe ans in onze Familie, en früh ook, leeft jün voder noch, en hab je noch einen Bruder? Wat wie am seden wir bloß nur wat he früh. Wie können nicht weiten, dort he sahen wird, bringt jünen Bruder her. En Juda zeet es ihnen vor der Jakob, vertrüh mi met den Jung, en dann kann wie gonen, dort wie en du en onze Kenja leven kennen en nicht verhungern brocken. Ek war de berg vor am sennen, du kannst mi verantwortlich holen. Wann ich am nicht zurückbring, bat hier verdi, dann wo ich ab immer schuldig sennen. Wann wie nicht eugol abgeschoven haden, wie al zweimal hanen träg. Schließlich seht er vor der Jakob. Wann dat so matt sennen, dann dauert dat. Nehmt von dat baste, wat wie hier haben, als ein Geschenk für dem Gouverneur. Nehmt ein Bett Hanig, wat Mandeln, en andere Neten, en ook wat Chein, Mirren, en Kriderie. Nehmt dat doppelte Geld mit, dat die von Ferienmal betonen können. Dort wat vielleicht ein Fehler gewast sennen. Mocht jünd reut, en nehmt jünen Bruder en gut nur dem Mann. Mocht Gott, der alle Macht haft, jünd halpen, dat dem Mann jünd wat jänstig sennen, en jünen anderen Bruder en Benjamin wat trägschrecken. Wann ik mat van de Kinder Aufscheid nehmen, dann mat ik event. En de Bruder nehmen dort Geschenk, dort doppelte Geld en Benjamin, en reisden auf nu Ägypten. Als sie ver Josef kämen, en Josef sagt, dat Benjamin met an wir, seht hij te zien deiner. Bring de Mannen en mijn Huis nern. Ik wou vandaag met deze taub Mädag eten. Schlacht ein Tier en rei dort vor ons.
dat deina deid, wat Jozef zeed,

0: en neem de breide aan Jozef zijn huis. De breide angst dat zij, dat zij aan Jozef zijn huis aangebracht worden. Zij zeiden, dit is wel wij in dat geld, want dat eerste maal treed aan onze zaak aangelegd weer. Zij brengen ons hiernaan, dat zij ons vast hebben, en ons schennen te skloven maken, en onze ezels wegnemen kennen. En ze gingen naar Jozef zijn huis en reden door verder deur met hem huisknecht. Zij zeiden, wie waren hier eenmaal uit om je treed te hebben? Als wie dan op hem terugweg ten nacht stelhielden en onze zaak opmerken, wie door aan iedereen zijn zaak een pingel geld, zoveel als wie je told hadden. Wie hebben dat nu teruggebracht, en wie hebben ander het geld met, te meer je treed te hebben? Wie weten niet wie dat geld aan onze zaak neergestopt heeft? En hij zei, ziet ruig en eens je niet. Jun God en de God voor jullie voeder moet door een schoots en jullie zaak neergelegd hebben. Hij kreeg dan jun geld. Dan brachten zij Simeon nu aan. En als hij aan Jozef zijn huis neergebracht had, geef hij aan woeder dat zij zich kunnen de feit waschen en foudert ook ihre ezels. En de breider mogen ihr geschenk voor Jozef rijd, dat zij hem dat op middag geven konden. Zij hadden verstonen dat zij met hem eten worden. En als Jozef neen kwam, brachten de breider zijn geschenk neen nu aan en knijden zich bij de eerdver aan. Dan vroeg hij, wou dat met aan jink en zeed, is jun voeder koos, de oude man, van wem je vijen wil reden, leeft hij nog? En zij zeiden, dien knacht, ons voeder, is gezond en hij leeft nog. Dan knijden zij zich weder bij de eerdver aan. En hij kijkt aan de lengd en zag zijn broeder Benjamin, die zijn mutter er zien weer, en hij zei, is dit jun jüngste broeder, van dem je vijen wil reden? Mocht God gauw te die zennen, mijn jong. En Jozef ging schwind aan een andere stof in Hiel door, wil zij zich zo te zijn broeder vrijd. Aber dan was hij zijn gezegd en kwam terug. Hij hield zich stief en zei, wel we eten. Jozef zat aan een desch en de breeder aan een anderen. De Egypter, die door met aan eiten, eiten apart aan een desch, wils aan weer dat touwje mijn met de Hebräer te eten. De breider zaten ver Jozef en zaten num Ella, vom Elsten bat dem Jüngsten. De breider kickten zich unja einander an en wunderten zich. En de breider ward eten gebracht van Jozef zijn desch. En Benjamin zijn schief had vijfmal so veel als de andere.
1: Zij dronken en eiten zich.
0: En Jozef zei te dem deiner, de Eva zijn huis weer. Fel de mannen ihre zaak, so fall als zij de nemen kennen, en lei einen jiedren zijn geld boven aan zijn zaak. En zat mijn zelf in het koffel, en dem jüngsten zijn zaak met zijn geld taub. En die deid, wat Jozef aan zeed. Samarius, so schwind als dat dag wart, leiten zij aan met ihre ezels weggonen. Als zij ober nog mo een kartet eng van de stad weeren, zeed Jozef te zijn deiner. Nu schwind, voor de mannen hing er aan, en wann du an en holst, sei an, worum hab je goudet met schlechte Trigge tolt? Worum hab je meinen Haaren sin selber net Koffel gestohlen? Brugt er dort nicht trinken? En brugt er dort nicht saien, wat noch kommen wird? Je haben wat sei schlemmet gedonen. En als hij an en holt, seh de kreig de wie to an. En sei seden, worum redst du, ans Haar, so to ans? Sonst wurden dine deiner Obernie nicht daunen. Weid's nicht? Wie brachten die al dat geld terug, wat dat eerste mal in onze zaak weer? Wo wird wie dan doch selber oder gold nemen van dienen haren zijn huis? Wann die dat bij irgendeinen van ons fingst, kost die dem aanbrengen, en wie worden alle onze haar zijn skloven zennen. En hij zeed, lot dat zo zennen als die gezegd haben. Dei, en wem zijn zaak ik dat fing, wat mijn skloof zennen. De eeuwige derven frigonen. En jeder einer van de breider zaad zijn zaak op beëerd, en ze mogen de op. Hij zacht en jeder einem zijn zaak, eerst den elsten, en dan nu de ree bij dem jüngsten. En ze vongen dat koffel en Benjamin zijn zaak. De breider reiten ihre Kleider twee, zo verleien wieren zij door Eva. En jeder einer lood zijn ezel waren op, en ze gingen terug naar de stad. Als Juda en zijn breider nu Jozef zijn huis kiemen, wie Jozef nog immer door. Zij knijden zich alle bij het appeëerd verarm. En Jozef zei toe aan, wat heb je bloos gedonen? Wist je niet dat zo'n als ik dat zijnen kon wat verstoken is? En Juda zei, mijn haar, wat kan we nog zeggen? Wat kan we ons reich voeden? God heeft onze schuld opgemaakt. Nu zijn we dienes kloven, wie alle, en die an wem sin sagt dat Koffel gefangen ward. Ober Josef seht, ober lang nicht, sonst würde ich nicht daunen. Bloß der einer, an wem sin sagt dat Koffel gefangen ward, soll mein Sklav sennen. Der ewe gefangen jünt, können ruhig nur jünen vordergonen. En Juda jink nur Josef und seht, mein Haar, lot ihnen deiner, wird schein, wat sagen. En sie nicht all weh in uns. Wie weiten, dort die so aus der kenn ich best. Du frügst uns einmal, ob wir einen Vater und einen Bruder haben. En wie sehen die, wir haben einen alten Vater und einen jungen Bruder. Der Bruder wird klein, als der Vater all sehr alt wird, einer von zwei Sehns von ihrer Mutter, en der andere Sehn ist dort. Hij is nu de einzige zin van die mutter en zijn vader is am zeer goud. En dan zeet du, dat wie am zullen herbrengen, dat die am zijnen kost. En wie zeiden die, dat de jong nicht van zijnen vader genomen kon, wils wann hij woord, dan woord de vader sterven. En du zeet, dat wann wie den nicht brachten, dan dur wie die nicht waren zijnen. En als wie nu an zijn vader kämen, zeet wie am alles wat du gesagt hadst. Dan als ans vader nogmal zeet, dort wie sollen gonen je Trehe kiepen, seht wie können nicht gonen, wie wollen den Mann nicht einmal zu seinen kriegen, wann ans jüngster Bruder nicht mit ist. Wie gonen bloß, wann Benjamin auch mit kommt. In ans Vater seht, die weiten, dort meine frühen Eck zwei Sehns haben. Der eine ist all wach, der ist wahrscheinlich von ein Tier verreten, wills Eck hab am nie nicht weiter gesäunen. Wann je dessen auch wach nehmen von mir, in dem Wort, wo ich trüren, wat je mi met greve horn graf drogen. Wann ik nu no dienen knacht, an zijn vader kom, ohnen den jong, ab dem hij zich zijn leven stert, en hij dat zit, dat de jong nicht met ons is, dan wordt hij sterven. Dan wordt wie, diene deiner, an zijn greve horn vader zo treurig maken, dat hij sterven wordt en wie worden am no zijn graf drogen matten. En doortouw heb ik mi als een berg gejeeft voor den jong. Ik zei te mijnen vader, wann ich dem Jung nicht träg nur die bring, dann wo ich lebenslang die Schuld für die drogen. Do wehen sag ich nu, lot mi, den deiner, bitschein, aus dienen Sklav blieben, en lot dem Jung träg mit seine Breider gonen. Wo kann ich das träg nur meinen Vater gonen? Ich kann meinen Vater bloß nicht so leid andauen. Dann kann Josef sich nicht länger holen. Gott hier einmal alle rüt, seht heute seine deiner. Keine andere wären da, als hein seine Breider weiten leid, wie hei wir. Hei hielt lüd, so dat de Ägypter dort hierden, en dem kann ich seine Lied dort anwarten. En Josef seht zu seine Breider, ich sie Josef, lebt mein Vater noch? Ober de Breider können am keine Antwort geben, so verfierden en wunderten sei sich. En Josef seht zu seine Breider, kommt her, dicht bi. En sie jengen nur arm. En hei seht, ich sie jen Bruder Josef, den je nur Ägypten verkauften. Habt nicht Angst, en sieht jünt nicht selbst all, dat je mi hierhan verkauft haben. Gott schickt mi euer aus jünt her, am Leves te raden. Desse Hungerschnaut, es nu 2 Jahr hier, en de wort noch 5 Jahr sennen, ohnen säen oder ernten. Gott haf mi aus dort, wat am eberjen wir, hier am verrüht han geschickt, so dat je in jüne Families wurden leven blieben, ob einen wunderbaren Wach. Ich ward nicht von jünt her geschickt, aber von Gott. Und Gott haf mi hier aus einen Vater für dem König gemorgt, der hat über alles, was er ehnt, und der Gouverneur über ganz Ägypten. Gott schwend nun meinen Vater und sagt am, den Sehn, Josef, sagt, Gott haf mi dem Gouverneur über ganz Ägypten gemorgt. Komm her nun mi, lot die nicht abholen, du sollst hier in der Goschen Jähend wohnen. Du warst hier mit deinen Kinder und Grautkinder in Schopen fei, en alles, wat die hast, dich bi mi sennen. En ik wa hier für die en deine Familie en alles, wat die hast, sorgen, dat je nicht ganz in de Grund kommen. Du waren nach 5 Jahr meier van Hungerschnaut sennen. Je, meine Breider, kennen nu met jene ene Urgen seinen, en du, Benjamin, kost selbst seinen, dat ik wirklich te jünd red. Sagt meinen Vater, wo großartig ik hier in Ägypten leef, en alles, wat je seinen haben. Gott schwend und bringt meinen Vater her. Dann am Abend hei seinen Bruder Benjamin en hielt. En Benjamin hielt ab seine Schulle. En er jäuf einen jedem Bruder einen Kuss en hielt ab an. En no dort reden seine Brüder mit am. En als de König hielt, dat Josef seine Brüder gekommen wären, freit er sich en sine manna vreiden sich met am. De kennig sê te Josef, Zij dine breida, zij zullen zich reid maken en trek no kana aangonen, en eren voda en ere familie springen en herkomen. Ik wo aan de baste jeen in Egypten geven, en ze worden goud te eten haben. En zij aan ook, dat zij zullen van Egypten wagens nemen, om den voda en ere vrues en al ere kinga herbrengen. En zij zullen niet even ere zaken duren, wil zij van dat baste van gans Egypten haben worden. En Jakob zijn zeen steiden als aan gezaagd wordt. Jozef geef aan woges, zoals de kennig gezaagd had, en hij geef aan verrood voor ere reis. Hij geef een jidren, een groot zindagschen rok. Benjamin Oba kreeg 300 zelverstekken en 5 groot zindagschen rok. En hij schekt zijn voeder 10 ezels, beloden met fijne Egyptische zaken, en 10 ezels, beloden met getreid. En eten en wat zijn voda op reis helpen wordt. Daarmee schekt hij zijn breida op eren waag. En ten afscheid zei Jozef, zankt jun hinge wees nicht. En zij reisden uit Egypten ruit en kiemen nu eren voda Jakob en Kana aan. En zij zeiden te eren voda, Jozef leeft nog en hij is de gouverneur over gans Egypten. Ober Jakob sloeg dat zei en hij kon dat nicht leven. Ober als zij hem alles zeiden, wat Jozef gezegd had, en hij de woges zag, die Jozef geschekt had, om hem te holen, leefde hij gans op. En Jakob zei, dit is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog, en ik wil gaan gaan en hem zijn. En Jakob pakt alles toop wat hij had, en reist bij Beersheba, waar hij tieren slacht voor een opfer voor zijn vader Isaac zijn God. En aan die nacht reed God te Jakob aan een ervaring en zei, Jakob, Jakob. En hij zei, hier zie ik. En hij zei, ik zie God, dien vader zien God. Engst die niet naar Egypten te gaan. Ik wil die durch dienen nog komen door een groot volk maken. Ik wil met die met naar Egypten gaan en wil die ook waar terug brengen. En Jozef wordt door bij die zennen, want du stoofst. En Jakob reist wieder van Beersheba. Zijn zeens leiden Jakob en ere vrues en Kenia op de woges reizen, die de Egyptische kennig door te geschekt had. En zij nemen al ihr vee en ihre zaken, die ze in Kanaan toop gesammeld hadden, en kiemen naar Egypten. Zo kiemen Jakob en al zijn nakomen naar Egypten. Hij bracht zijn zeens en grootzeens, zijn dachten en grootdachten, zijn ganze familie met naar Egypten. Dit zijn de noemers van Jakob zijn zeens en grootzeens, die naar Egypten kiemen. Jakob zijn oudste zeen is Ruben, en dem zijn zeens zijn Henoch, Palu, Hezron en Carmi. Simeon zijn zeens zijn Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Shaul, die een zeen van een Kanaanitische vrouw via. Levi zijn zeens zijn Gershon, Kehat en Merari. Juda zijn zeens zijn Onan, Shelah, Peres en Serach. En Onan starven al in Kanaan. Peres zijn zeens zijn Hezron en Hamul. Isachar zijn zeens zijn Tola, Puva, Jashub, en Shimron. Zebulon zijn zeens zijn Zered, Elon en Jachleel. Dit zowiet zijn Lea ere zeens. Zij had een dochter Dina. Desse waren alle in Mesopotamien geboren. Alles taub waren Jakob en Lea ere kinga en grootkinga 33 mensen. Gad zijn zeens zijn Sifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arod en Areli. Azar zijn zeens zijn Jimna, Jeshua, Jeshvi, Beria, en danach ere zesta Zerach. Beria zijn zeens zijn Heber en Malkiel. Dit zijn Jakob en Zilpa ere no komen, 16 menschen. Zilpa wie de kerkse de Laban Lea jeif. Jakob en Rahel ere zeens zijn Jozef en Benjamin. Jozef en Asenat hadden in Egypten 2 zeens, Manasse en Ephraim. Asenat wie een dochter van Potiphera, den priester en On. Benjamin zijn zeens zijn Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim en Ard. Dit zijn de zeens en grootzeens van Rahel en Jakob, 14 mensen. Dan zijn zeen als Shuham. Naftali zijn zeens zijn Jachzeel, Guni, Jezer en Shillem. Dit zijn Jakob en Bilha ere zeens en grootzeens, 7 mensen. Bilha wie de kerkse, de Laban zijn dochter Rahel geef. Jakob seine Nachkommen, die nach Ägypten kämen, während alles taubs assesastig Menschen, seine Sehns ihre Dachter nicht geteilt. Josef hat noch zwei Sehns, die in Ägypten geboren wären. All Jakob seine Nachkommen, die in Ägypten wären, wären 70 Menschen. Jakob schickt Judah vorab nach Josef, dass er nach Goshen kommen soll, um zu treffen. Und als sie nach Goshen kämen, steht Josef ab seinen Kriegswagen und fuhr nach Goshen, um seinen Vater Jakob dort zu treffen. Sie begrüßten sich und umarmten einander und hielten einander staut. Und Israel sagte Josef, nu dort ich dir seinen hab und weiter du lebst, sie ich reitem sterben. Josef sagte seine Brüder in der Ewige von seinen Vater seine Menschen, nu wo ich nur dem König gehen und am sagen, dort meine Brüder und all mein Vater seine Menschen noch mir gekommen sind von Kanaan. Ich wo am sagen, dort je hört sind und dort je jüne Schub und jün Fei mitgebracht haben und wat je sas noch haben. Und wann de König jün fragt, wat von der Arbeit je daunen, dann sagt am, wie he den Fei, von dan aus wie klein wären wat nu, wie in unser Vater schock. Dann wo je derven an Goshen leben.
1: Der Ägypter Kapitel 47.
0: Und Josef ging nur dem König und seht, mein Vater und meine Brüder sind von Kanaan gekommen. Die haben ihre Schub und ihr Fei und alles, was sie haben, mit sich gebracht. Nu sind sie rot und Goshen, und er nahm fünf von seinen Brüdern und ging mit deinem König. Und der König sagte an, was für eine Arbeit da je? Und sie sagten an, wie sein Schub hat, kriegst du aus unser Vater schwer uns wären. Wie sind nur das Land gekommen, willst du nicht weit von uns Fei und Kanaan es, und die Hungersnot so schlimm es? Wie wünschen, dass du uns Leids in Goshen wohnen. Und der König sagte Josef, ich sei, dass dein Vater und deine Brüder gekommen sind. Du hast die Macht über ganz Ägypten. Lot an ab dort beste Land ansiedeln. Lot an wirklich in Goshen wohnen. Und wenn du wat gode Hordmank ansend, dann stahl die Eva mein Fei. Und Josef brach seinen Vater Jakob nur dem König und stahl am Fair. Und Jakob begreist dem König mit einem Seriensgruß. Und der König sagte Jakob, wo alt bist du? Und Jakob sagte ihm, ich habe all 130 Jahre gepilgert. Dort sind Schwore, und ich sei er viel Jahre in Familie warst. Ich habe nicht so lange gelebt, als mein Vater und Großvater in Ehre tät. Und Jakob sprach einen Serien über dem König und nahm Aufscheid von ihm. Und Josef leit seinen Vater und Brüder die beste Jägend am Land haben. Er jäuf an Land bei Ramses, so als der König gesagt hat. Und Josef sagt Dono, dass sein Vater und seine Brüder genug zu eten hatten, einen jüdern Dono, wo groß seine Familie wir. Und da wir nicht genug zu eten in Ägypten und Kanaan, wären die schlimme Hungersnot. Die Lied leiden unter den Not. Und da dich, dass er dort Getreid verkauft, sammelt Josef all das Geld, was sie in Ägypten und Kanaan hatten. Und Josef leit dort für den König abspickern. Und als das Geld alle ward in Ägypten und Kanaan, kämen alle Ägypter nur Josef und sehen, jeff uns zu eten, worum soll wie hier Jod so fertig verhungern? Uns jelt das alle wach, und Josef seht, bringt mir jün Fei, und ich wo jün durf ja eten geben, wann je nicht mehr jelt haben. Und dann brachten sie ihre Pier, Schob, Fei und Esels nur Josef. Und dort joa jeff an durf ja eten. Und dann dort nächste joa kämen sie nur armen sehen, dort ist kein Geheimnis, dort wir uns Geld verbrückt haben, dort das klar zu seinen, dort wir nicht haben aus unser Körper in uns Land. Lot uns hier nicht rosa sterben und lot uns Land nicht verdorben. Keib uns in uns Land und jaff uns dafür eten. Wir wollen dem König seines Glauben sehnen und he kann dort Land haben. Und jaff uns auch so, dort wir die Fläche beackern können, so dass dort Land nicht wild bewachsen wird und dort wir leben können und nicht sterben brücken. Und Josef kauft all das Land in Ägypten für den König. Alle Ägypter verkauften ihr Land, weil's die Hungersnot so groß wird, und der König kauft dort alle taub. Und die Menschen in Ägypten, von ein Eng bei dort andere Eng, werden dem König seine Sklaven. Dort einzige Land, wird er nicht abkauft, wie der Priester ihr Land. Die Priester kriegen ein Lohn vom König und brückten ihr Land nicht verkaufen. Und Josef sagt zu den Menschen, von dort habe ich jünd in jün Land für den König gekauft. Ich will jünd nu so geben, dort je Akren kennen. Von der Art soll je dort fünfte Port dem König trägeben, und feierfäftel kann je holen zu Sod, en tem eten för jönt en jönne familjes. En de människen seden, du hast ans dort leven gerat, wann du anverstånen bäst, wo vi dem kännig sines Gloven sennen. En Josef fier dort em Jesatz en, dort de kännig dort fäfte port van de arn krieg. Dort Jesatz steht van dorg noch in Ägypten. Bloß de Priester brugten nicht dort fäfte port aufgeben. En de Israeliten wohnten in Ägypten en de Goshen jähend. Ze boerden goud en vermehren zich zeier. En Jakob leeft nog 17 jaar in Egypten. Alles taub wordt hij 147 jaar oud. Als Israël meint dat hij sterven kon, roept hij Jozef en zegt hem: Wanneer goud aan je zijn en zie verdie, dan lei die hand om je mijn hoofd en geef me die vallet verspreken dat u trouw was zennen en dat u mij trouw had je lijf bewiesen worst en dat u mij niet was in Egypten begroven. Ik wil met mijn veervoerders begroofd worden. Neem mij terug naar Kanaan en begroof mij waar die begroofd zijn. Verspreek mij dit met een eid. En Jozef verspreek hem dat met een eid.
1: In Israël 48.
0: Een gewisse tijd later leiden ze Jozef weiten. Horchemol, die voerder is krank. En Jozef neemt zijn twee zeens, Manasse en Ephraim, en ging naar Jacob. Als Jacob dat gezegd wordt, dat zijn zoon Jozef nu aan je komen weer, roept hij al zijn kracht op en recht zich op en bad. En Jacob zei te Jozef, God, die alle macht heeft, wijs ik mij en los en Kanaan en zeien mij en zeet te mij. Horch, ik wil die veel nu komen geven en van die nu komen meer veldje maken. En ik wil die nu komen dit land op Emma geven. En nu hast u twee zeens hier in Egypten, al van eier ik nu Egypten tjeim. Deze twee, Ephraim en Manasse, zullen mijn zeens zennen, krijg ze als Ruben en Simeon zend. Want die kinja nu aan hast, dat zijn diene. Die zullen afgoed der ihre Bruide kriegen. Dit is wiels, als ik van Mesopotamien tjeim, starf Rahel, en dat mocht mij zeer treurig. Zij starf hingewees in Kanaan, nicht weit van Ephrata. En ik begroef daardoor hingewees op een weg naar Ephrata. Ephrata is nu Bethlehem. Als Israël Jozef zijn zeens zag, vroeg hij, wer zendt dit? En Jozef zei, dit zijn mijn zeens, die God mij hier gegeven heeft. En Israël zei, breng die mol her, dat ik een zeen over die spreken kan. Israël zijn ogen waren al zwak geworden, en hij kon niet goed zijn. En Jozef bracht zijn zeens naar Jacob, en hij kost aan en am arm dan. En Israël zei te Jozef, ik doch niet, dat ik die hemel zijnen word, en nu heeft God mij ook nog loten diene kenja zijnen. En Jozef neemt zijn zeens van Israël zijn knijen, en knijt zich ver aan met zijn gezicht naar de eed. En Jozef neemt zijn zeens, Ephraim en zijn rechterhand, en te Jacob zijn linkerhand, en Manasse en zijn linker in, te Jacob zijn rechterhand. Zo bracht hij die naar Jacob, en Israël lang met zijn rechterhand, en leedde op Ephraim zijn kop, van Ephraim doch de jengere weer. En hij leed zijn linkerhand op Manasse zijn kop, van Manasse doch de eerste geboren weer. Zo leed Jacob zijn arms even kriets. En hij zei den zeeën op Jozef en zei, mocht de God, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deinden, en de God, die mij mijn ganse leven en wat vandoor geleid haft, de engel, die mij van al het bij ze bewoord haft, deze jonge zeeën, en mocht mijn nomen derg aan wiedergedroogd worden, en de nomen van mijn vaders Abraham en Isaac, en mochten zij een grote heerd menschen op deze eerd worden. Aber als Jozef zag dat zijn vader de rechte hand op Ephraim leed, gefall hem dat niet. Hij neemt zijn vader zijn rechte hand en wilde van Ephraim zijn kop naar Manasse zijn zaten. En Jozef zei te zijn vader, nicht zo, vader, dit is de eerste boerder, leid in de rechte hand op arm. Aber zijn vader stiep het zich en zei, ik weet, mijn zoon, van arm zal dat ook een fout geven, en hij zal ook sterk zijn, over de jongere broeder wordt rater zijn als hij, en zijn nu komen worden een schouwveldje zijn. Dat is waar hij aan den dag den zeeën geeft. Hij zei, bij die worden de Israëlieten, einer op dem anderen, den zeeën spreken en zaaien. Mocht God die zo groot als Ephraim en Manasse maken, zo zaad hij Ephraim Eva Manasse. En Israël zei te Jozef, ik wou wel bald sterven, aber God wordt met jun zennen en wordt jun nog waren aan ze voordat ihr land brengen. En ik geef die een stek meier als diene breider, dat stek, woont ik met mijn schwert in mijn wagen
1: kapitel 41.
0: En Jacob kocht zijn zeens taup en zeed, komt hem al alle taup, zodat ik junt zeien kan, wat junt nog waren zal. Kom taup en harcht, mijn zeens, harcht nu junt voder, Israël. Ruben, mijn eerstgeborene, du bist mijn kracht, de eerste bewijs van mijn macht, du hast de grootste eer en grootste kracht. Du deist eva schelpsen, so as wota, doch was nicht dat grootste zennen. Willst du an den Vater sein Bad jengst, en du hast schon gedreven. Simeon en Levi sind ein Paar, die gonen mit Gewalt am Heer. Ik war nicht mit Antop plonen, en war nicht mit Antop gonen. Am Oja bringen sie wem arm, en quälen die Balles am Spoß. Lo Trubel ab ankommen, wer in ihren grausamen Oja, en auch ihre Ammenschel gewort. Ik war jünt durch dat ganze Israel verspreiden. Die, Juda, waren deine Brüder loven. Du warst deine Feind, bin je nek holen. Dein Vater, seine Sehns, waren sich fertig neuen. Juda, du bist so als ein junger Leib, der immer mit Wort von der Jagd kämmt. Du leichst die bei den Raubdol und keiner wacht sich dich bei. Der Königstock wird nicht von Juda genommen, sein Regierungsstock wird nicht verschwingen, bat der Reichsschulde kämmt. Dem waren die Fälscher Ehren. Hij bringt seinen Esel an de Wienrank, en seinen jungen Esel an de Basterrank. Hij wascht seine Kleider in Wien, en seinen Rock in Wiendrüven soft, so als Blut. Seine Augen sind dunkler als Wien, en seine Tänen wetter als Malch. Zebulun wird beim Meer wohnen, hij wird ein Hoven verschäbt sennen, sein Land regt Bad Sidon. Isachar ist ein starker Esel, der zwischen zwei Schubhocks liegt. Hij sagt, dort hat eine Scheine steht wie, en dort du gaut reiven wir. Du jäufst die unjere schwere Arbeit, en matzt aus ein Sklov deinen. Dann wird seine Menschen rechten, aus einer von der Stamm von Israel. Dann wird eine Schlang besied im Wach sennen, eine jaffje Schlang besied im Stich, der de Piet an der Haken bitt, so dat der Ritter ewerig geschmeten wird. Ek wacht, haar, dort du halpen wurscht. Gad wird von Räuberbanden beplündert worden, en hij wordt aan beplinderen. Azer zijn land wordt goud drogen en eten voor dem kennig geven. Naftali is als een losgelotene rijkouw en halfschmakke jonge. Jozef is een vruchtbare oost, die bij een woterkwaal woost en zijn aaste even de meer straakt. Die wordt met borges en veilen schijten, zaden arm en je voor, die schouten niet oorjaar nu arm. Ober zijn borgen jef nicht no en zijn orms blijven stork, met de help van Jacob zijn storken God, met de help van dem hoord, de Israël schots jeft. Dien voder zijn God wat die helpen, die wat alle macht haft wat die zenen, met zenungen van himmel boven die, met zenungen van duip en eerd, met zenungen van gezonde kinga. Dien voder zijn zenungen zijn grater als de vrucht van de eeuwige boy, en als de zenungen van de zeer oude boy. Die waren op Jozef zijn kop zennen, en op hem stieren van dem, die apart gezaad wie van zijne breider. Benjamin is een rietender wolf, die am morgen zijn raub fraat, en am ovend dat Eva bliefsel wiederjeft. Dit zijn de 12 stammen in Israël, en dit is de zeeën met wonen er voder einen jiedren zijn besonderen zeeën juif. En Jacob bestaalt on aan, wanneer ik nu sterven woor, dan begroeft mij met mijn voders en de heil op de staap, die van dem Hethiter Ephron gekauft wir, en de heil op dat vlek bij Machpella, oosten van Mamre en Kanaan. Dort haft je Abraham alle taub van dem Hethiter Ephron gekauft, aus een grofhof. Door haben ze Abraham en zijn vrouw Sarah begroofd, en door haben ze Isaac en zijn vrouw Rebecca begroofd, en door begroofd ek Lea. De stapende heil wat door es, wieren van de Hethiter gekauft, aus Jakob uitgereed had, leed hij zich dol en starf. Zo wie dat als hij nu zijn vervoerders ging. En Jozef broek bij zijn vodertaup en hield een kost aan. En Jozef bestaalt aan zijn deiner, die de doodes bezorgden, dat zij zijn voder zullen rijdmaken ten begroven. Zo als zij dat houden, die dat 40 dag aan rijd te maken ten begroven. De Egypter truurden 70 dag voor aan. Als zij de gewijnelje dag getruurd houden, seht Josef zu dem König sein Rot. Bittschein, sagt dem König, mein Vater bestahlt, an mi euer Hestarf, dat ek am zal in Kanaan begroven aan de heil, dat hy door zelfsre gemaakt had. Nu bed ek, laat mij, beschein, de reis maken in mijn voordat door begroven. Dan kom ek ook terug. En de kennig zeed, go en begroof dienen voordat, zoals hij die moek met een eid verspreken. En Jozef moek zich op een waag, om zijn voordat in Kanaan te begroven. En al dem kennig zijn deine en ongestalde mannen, en een hoofdstad en een provinsen voeren met. En Jozef zijn deine en breide en Jacob zijn familie voeren ook. Bloos ere kenja en ere schoop en vij blijven en goschen. En eine heerd van ritter en krijgswagens voeren ook. Dat geef eine zeer grote band. Als zij dan aan Jan ziet van Jordan, beatat wat hij steht om draschen keimen, hielden zij door aan en truurden voor 7 dag. Zij wieren zeer truurig en hielden luid. En als de Kanaaniter zagen, wo ze op de steet om draschen beatat truurden, zeden zij, de Egypten hebben een zeer grote truur vast. Dan wordt de steet Egypta-truur genannt. Jacob zijn zeens deiden wat hij voordat bestaald had. Zijn zeens nemen am nu Kanaan en begroofden am bij Machpelle en de heil, wat door op de stab is, oosten van Mamre. Die had Abraham van dem Hethita Ephron gekocht, dat het zijn weer voor een graf af. En als hij zijn voordat begroofd had, reist Jozef taup met zijn breider en al die wat met aangereisd waren, terug naar Egypten. Nodem dat er voordat gestorven weer, zeden Jozef zijn breider onder zich. Vielleicht wat Jozef nu zijn oja op ons uitdijven en ons bestroven voor dat beise wat we hem aangedonen hebben. Dan schekten ze een noorrecht naar Jozef en zeden, ons voordat bestaald, oja hij starf, dat wie die zaaien zullen, voor Jef, bitschein, diene breider, voor er evertreden en zin jeen die. Doorween komen we nu en vragen, dat u ons, die wie dienen voordat zinen God deinen, onze zin verjeven wurscht. En Jozef hield, als hij dat hield. En zine breider keimen nu aan en knijden zich met ere kaap, wat op ied verarm en zeden, kijk je mal, wie geven ons haan als dienes kloven. Ober Jozef zei to aan, engst je nicht zo, Zie ik en God zijn steed, je moet een wijzen ploon je en mij, ober God had een gouden ploon voor mij, dat vele zullen om leven je houden, zoals dat vandaag is. Engst je niet langer, ik wil junt en jene kinder geven, dat je leven kennen. Zo treist en verzekerd hij aan. En Jozef woont in Egypte met zijn voordat zijn nog komen. Jozef leeft 110 jaar. En Jozef leeft nog, dat hij Ephraim zijn kinder en groot kinder zag, en ook de kenja van Manasse zinen zijn Machir. Hij vreed zich tot de Ola, en Jozef zei tot zijn breider, ik wil bald sterven, maar met de tijd wordt God nu junt komen, en junt uit dit land ruit leiden, en in dat land nemen, dat hij Abraham, Isaac en Jacob op een eid versproken heeft. En Jozef bestaalt aan Israël zijn zeens en zei, God wordt junt helpen komen, en dan zal je mijn knokkers metnemen van hier. En Jozef starf, als hij 110 jaar oud was. En zij bezorgden hem, zoals zij door de doden bezorgden, en leden hem in een slag in Egypte. Dit zijn Israël zijn zeens, die een jidra met zijn familie taup met Jacob naar Egypte trokken. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Jacob zijn nog komen weer een 70 mensen. Jozef weer al in Egypte. Dan starven Jozef en al zijn breider en al die wat van zijn tijd weeren. Israël zijn nog komen vermeerden zich, dat een alle weeën met die rekenen moest, wil ze zo zijn touw nemen. Dat land weer einfach val van aan. Dan kwam door een nieuwe kennis op over Egypte, die nog van Jozef wist. Die zei tot zijn volk, kijk de mol. De Israëlieten vermeerden zich zo, dat ze ons nog even nemen kunnen. Horchte mal, wat kan wie met aandoenen, dat ze ons niet te veel waren, zodat wann Krieg uitbreken zal, zij met einmal je in ons zendt en zich uit het land brengen. Dan stelden zij opzichte even aan en wollen aan met schwere arbeid onderdrekken. Zij moesten de Pharaohsteden, Pithom en Ramses, voor den König opbuien. Ober zo veel dollar zij de touw zaden, Zo veel dollar neemt dat volk touw en verspreidt zich, zodat de Egypter dat onheimlich wordt. De Egypter drijven de Israëlieten tot de arbeid, dat zij die kweelden, en dat leven beter maken. Zij verlangden dat zij telen en cement maken en verschiedenste arbeid op een fläche deiden, immer zo schwer dat zij dat meest niet dwingen konnen. Als de Egyptische kennig zag, wo dat volk toeneem, raubt hij de Hebräische Weimeter, Schifra en Pua en Seed aan. Wann je bij de Hebräische frühes helpen, dan wann dat kleine een jonkje is, zal je dat dood maken, en wann dat een mejaltje is, zal je dat om leven loten. De Weimeter obergleifden an Gott en deiden nicht, wat de kennig seed. Zij leiten de jonkjes ook om leven. Dan leidt de Egyptische kennig de Weimeter komen en seed aan. Waarom heb je dat zo gedonen? Waarom heb je de jonkjes om leven geloten? De Weimeter zeden tom kennig. Dat is, wie in de Hebräische Frühes nicht so sind als de Egyptische. De Hebräische Frühes sind so stark, dat de Weimeter nicht reut kämt, eier dat kind geboren is. Gott wie goud te de Weimeter, en dat volk vermiert sich en wart noch grater. Wils de Weimeter feucht houden vor Gott, jefe an ook ere ene Families. Dann mögt de Kennig ein Gesatz für sein ganzes Volk in Seed. Schmied jeder kleine hebräische Junge am Nilriefer, ober dem Mejaltes Lutwein. Do wie ein Mann von Leifisine no kommen, der sich mit einer Frau befried, der auch von Leifisine no kommen wir. Dessa Lied hauden ein Kind, en dort wie ein Junge. Aus der Früh sag, dort hat ein gesundes Kind wir, verstürk sie dort für 3 Monat. Ober aus dort nicht mehr jink, Möge sie einen Korf von Schelp und verschmier den mit Kohlenteer in Pack. Dann lädt sie ihr Kind durchnähen und sah dort mangt dort Schelp, wo du an die Korn vom Riefer warst. Ein Ängstchen auf post seine Sester ab, wo mit am Wohren wurde. Nun käm dem Kennig seine Tochter nur dem Riefer sich zu Boden und ihre Deine gingen ab dort Land der Länge dem Riefer. Sie sah den Korf, mangt dort Schelp und schickt einem Jahl den zu holen. Als sie den opmerk, sag sie dat Kind in dat hielt. Arnein dat fuhrt's ganz mit. Dat is ein Hebräerjunkje, seht sie grad so. Dann kommt seine Sester Eva Delen früh. Soll ich die eine früh holen von der Hebräer, die dir das Kind besorgen kann? Jo, go, seht dem Kennig seine Tochter. Dei Mijal jink en raubt dat Kind seine en ihre Mutter. Als die Mutter kommt, seht dem Kennig seine Tochter to ar. Nimm dat Kind in Besorg dort für mich. Ich war die dafür betonen. Sei nimm dort in Besorg am. Als dat Kind groot genug wie, bracht sie dem Kennig seine Tochter dem Wara. Dei nimm den jungen Hahn aus Ehren sehen. Und sie nannt am Moses. Wehen, seht sei, ich am uit dem Wutterhof. Als Moses abgewassen wie, ging er einen Tag durch, wo einer von seinen Stammbreiter wie, und er sah, wo schwor die dort hoden. Und er sah auch, dat ein Ägypter einen Hebräer, einen von Moses seine Stammbreiter, schlug. Er kickt nach Hahnen her, und als er keinem sah, schlug er den Ägypter dort und verschorft ihn am Sand. Den nächsten Tag ging er weiter rüt und traf dort an, dort 2 Hebräer sich zankten. Dann seht er zu dem, wo dort angefangen hat, worum schlägst du einen von den ene Lied? Und da seht, wer haft die Eva ans gesagt, dort du ans versehen wirst. Oder meist du wasch mi auch dort schlonen, so as du den Ägypter deitst. Dann ängst Moses sich in meint, die Sache ist dann doch Evadel gekommen. Aus de Kennig dat ganze hier, wolle er Moses anbringen. Moses oberand wach vom Kennig und käm nur dort Land Midian. Du bleif he bi einen Barm. De Priester in Midian hat 7 Dächter, und de käme nur dem Barm, am Wutter abzuholen, für ihre Schub. Als sie über den Trachfall hoden, kämen andere Horts und Jürgen an Wach. Dann käm Moses und halb die 7 Sestern ihre herdränken. Als sie dann nur ihren Vater Reguel kämen, seht ihr, wat meint dit, dat je von dort so tidig tüs sind? Und sie sehen, ein Ägypter halb ans mit den Horts und holt auch genug Wutter ab für ans, dat unser Herr zu süppen hat. Und wo ist er nu? Früh er sie nimmer alles. Warum hab je dem do büten geloten? Lot am doch er no ans, en jeft am te eten. Moses mögt sich dann bi dem Mann tüs, en dem Mann leit seine Tochter, Zippora, sich mit Moses befrien. Zippora ha dann bald ein kleines Junkje, en Moses jeft am den Nomen Gershom. Wehen, seht hei, ich ein Fremder geworden sie, en ein Fremder Land. Nu eine längere Zeit starf die König in Ägypten. Die Israeliten waren gequält, dort sie stehenden, und sie raubten nur Help. Und Gott hier anropen in ihre Quol. Gott hier erstehnen, und er dacht an seinen Bund mit Abraham, mit Isaac und mit Jakob. Gott sagt sich dort mit den Israeliten an,
1: Kapitel 3.
0: Moses wirf eine längere Zeit ein Schubhort für seinen Schwiegervater Jethro, den Priester in Midian. Nu juch er seine Schub einen Tag, bat an der anderen Seite von der Wildnis, bat er bat Horeb, dem Gottesburg, keim. Und als er dur wir, weiß ich verarm ein Engel vom Herrn, en Flammen in einen Bosch. Moses fall dort ab, dort durch vier wir, ober der Bosch nicht verbrennt. Dann seht Moses, dit will ich mich von dich dabei beseinen. Dit ist doch sonderbar, dort der Bosch nicht verbrennt. Und als der Herr sagt, dort hei du Handscheim, raubt Gott von einem Bosch. Moses, Moses. Und hei seht, ich sie hier. Und Gott seht, komm hier nicht nur da, und nimm die Dien fertig auf. Dei steht, ob wenn du stehst, es heilet lohnt. Und hei seht wieder, ich sie dien Vater sein Gott, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott, und Jakob sein Gott. Damit bedeigt Moses sich dort gesagt. Hei hat Angst, Gott anzuschicken. Dann seh de Herr, ich hab dort Gott gesäunen, wo mein Volk von der Ägypter gequält wird. Und ich hab gehört, dort sie unter ihre Absichter stehnen, und mich besorgt dort, dort sie so lieden. Und nu sie ich gekommen, an von unter der Ägypter ihre Gewalt heraden. Ich wo an uit dort Land rüdbringen, und an nur ein gutet und grotet Land bringen. Dort ist ein Land, wo Malchen Honig rahnen, wo nu de Kanaaniter, de Hethiter, de Amoriter, de Perisiter, de Hiviter und de Jebusiter wohnen. Ich sei dir dort noch einmal. Ich hab dort Raupen von de Israeliten gehört, und ich hab dort gesäunen, wo de Ägypter anquälen. Nu ist dort an die. Ich will haben, dort die nur dem Ägyptischen König jäst, und dort die mein Volk, de Israeliten, uit Ägypten rüdfierst. Und Moses seht zu Gott, wer sie ich, dort ich nur dem König gönnen soll, die Israeliten uit Ägypten rüt zu bringen. Und Gott seht, ich war mit die Sennen. Und det lot die ein Teken sennen, dort ich der Jan Jasi, der die geschickt haft. Wann du dort Volk uit Ägypten rüt bringst, wo je ab dessen Borch Opfer bringen. Dann seht Moses zu Gott, kicke mal, wann ich nur die Israeliten go und an sei, jene vorderst er Gott haft meine Jünd geschickt, und sei dann fragen, wat für einen Nomen haft ei, wat soll ich andern sagen? Und Gott seht zu Moses, ich sie, da ich sie. Und er seht, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich sie, haft meine Jünd geschickt. Und Gott seht wieder zu Moses, so sollst du den Israeliten sagen, der Herr, jene vorderst er Gott, Abraham sein Gott, Isaac sein Gott, und Jakob sein Gott, haft meine Jünd geschickt. Det ist mein Nomen ab Emma. Je sollen nie nicht abhören, den anzubeten. Go nu, und raub de Leider in Israel und sei an. De Herr, jene vorderst er Gott, haf sich mir gewesen. Abraham, Isaac und Jakob er Gott sagt. Ich hab mi jünd angeseinen, und dort wird se jünd in Ägypten andaunen. Und ich hab gesagt, dort ich jünd wo von unja de Ägypter ihre Gewalt rüdbringen, nur dort Land von de Kanaaniter, Hethiter, Amorita, Perisita, Hivita und Jebusita, ein Land, wo die Malchen Honig rahnen. Und sie waren nun in Harchen, und du und die Leider in Israel sollen nun ägyptischen Tjernig gönnen und am Seien. Der Herr, der Hebräer, ihr Gott, haf sich ans gewesen. Du wär ihn frag wie nu, ob wir derwen eine dreidogische Reis in der Wildnis nennen morgen, dort wie dem Herrn, unseren Gott, du ein Opfer bringen. Aber ich weit, dort der ägyptische König jünd dort nicht wort loten, nicht büte he unbedingt mott. Ich wo über meine starke Hand ütstreichen, und de loten ab Ägypten kommen, mit all meine Wunder, de ich dort daunen wo, in no dem wort he jünd gönnen loten. Ich wo dort so ranbringen, dort der Ägypter jünd waren gaut taugedonen sennen, so, dort wann je erst verloten waren, wo je nicht mit Ladje hängen rüt gönnen. Jeder früh wort von ihren Oberfrüh, oder von Sonne wird an ihr Haus kommen, fragen nur selberne und goldene Sachen, und auch nur Kleider. En jy waren jyne zens en jyne dachta de drogen loten, en zo war jy de jette bestelen. Moses said, Ey wan ze my nech leiven, en nech no my harchen. Ey wan ze zayen, du has gar nich dem Herrn gesäinen. En de Herr said, Wat hast du an dine hand? En Moses said, Einen stock. En de Herr said, Schmied dem op die eed. Moses schmied dem op die eed, en do wie de stock eine schlang. En Moses ran van de schlang weg. De Herr said to Moses, Streik dine hand uit, en griet de bim zorgel. En hij streikte uit en vouwt de vast aan. Daarmee had hij zijn stok aan de hand. En de Heer zei, Dit is, dat ze ook zeker weten waren, dat de God, aan den ere vaders geliefden, Abraham, Isaac en Jacob eer God, zich die gewezen heeft. En de Heer zei te hem, Steig die hand hinge die mantel. En Moses stei dort, en als hij de träger uitneemt, wie zijn hand schneeig voll leipere Krankheit. En hij zei, Stap de nog eenmaal door neen. En hij stapt de wader aan zijn mantel. Als hij de ruit neemt, wie de hand zo gezond als zijn eeuwige hand. En God zegt, wanneer ze dat eerste teken niet leven en niet nur die harchen, dan worden ze vielleicht nur dat tweede. En wanneer ze de beiden niet leven en niet nur die harchen, dan neemt wat water van Nil en jijt dat op eerd. En dat water van en dem Riefer wordt op eerd bloot zijn. En Moses zegt tot dem Herrn, Oba, mijn haar, ik zie niet einer die goed reden kan, en zie ook nog niet gewaast. En ook nu, dat u te dienen deiner redst, is dat niet beter geworden. Ik kan bloos niet goed reden, oder mij klaar uitspreken. En de haar zei te hem, wer heeft dem mens dat reden gegeeft? En wer maakt een mens stam oder doof, oder dat hij zijnen kan oder niet? Ik, de haar, doe dat toch. Nu go. Ik zelfs word die reden helpen, en die onjerechten wat u zaaien zost. Moses zei, Mijn haar, houd het niet jij in mij, op een schek een anderen, krijg zonen als u west. Dan wordt de haar kort met Moses, en zei, Hast u niet een broeder Aaron, een van dem stam Levi? Ik weet, die kan goed reden. En weet ook wat? Die kämpt die bezeken, en wanneer die zit, wordt hij zich zij vrijen. Du warst am reden en am dei wird geven, dei hier reden zal, en ik wil jun beide reden helpen en jun wiesen wat je doen zullen. Hij wordt voor die te dat volk reden, en dat wordt zo zennen, als van hij dat mühl voor die is, en du als een God voor am. Obernem des een stok met, dat du met dem kost de wunder doen, die ik die geef. Dan ging Moses zwaarder naar zijn schwiervader, Jethro, en zei dem. Lot mij trägt nu mijn lied aan Egypten gonen, en zijnen of de nog om leven zendt. Jethro zei te Moses, Go, ik wens die een goede reis. En de haar zei te Moses en Midian, Go trägt nu Egypten, die nu dat leven stunden, zend alle gestorven. Dan neemt Moses zijn vrouw en jonges, en leidt hij op een ezel rieden, en ze gingen alle af trägt nu Egypten. En zijn hand had hij den stok van God. De Herr zei te Moses, Wann du erst träg nu Ägypten kämst, dann wies dem kenn ich all de Wunder, wonne ik für die mählich gemorgt hab. Ob ik wo am so hart je in jünd anstahlen, dort he dort volk nicht wort gonen loten. Du wasch dem kenn ich seien, so haf de Herr gesagt, Israel as mein erstgeborener Sehn, en ik sei die, lot meinen Sehn gonen, dort he mi deinen kon. Wann du dort nicht loten wascht, dann pass ab. Dan wo ik dienen eerstgeborenen dat leven nemen. Als Moses en zijn familie hinge weeus weeren, neem zich dat zo ram, als ze even nacht blijven, dat de haar nu Moses chijm en wil hem dat leven nemen. Dan neemt Zipporah een schwappen stein en besnijdt er een zeen en schiert met de afgesneden huid Moses zijn feit aan. En zij zegt, du bist toch een blootbrigam te mij. Daarmee schoon de haar Moses. Zij zeet blootbrigam, wiels als Moses zijn vrouw, dat zij den zeen en Moses zijn steed besneden. Nu zei de haar to Aaron, Go amol naar de wildnis, dat die Moses trafen kost. En hij jink en traf aan bij dem Gottesboog, en hij kost aan. Moses vertelt Aaron alles wat de Haram opgelegd had en ook al de tekens dat hij doen zal. Moses en Aaron gingen naar Egypte en daar verzamelden zij alle leider van Israël. En Aaron zei aan alles wat de Haram Moses gezegd had. En Moses wijst aan de tekens. En dat volk blijft. Als zij heden dat de Haram Israël bezorgd weer en dat hij gezinnen had, wo ze gekweeld werden, schneiden ze zich alle in beiden aan. Nu dort gingen Moses en Aaron en zeden tot dem König. De Haar, de Israel er Gott is, sagt, Lot mijn volk gonen, dat ze voor mij in de wildnis een fast uitreiden. De König zeed, wer is de Haar, dat ik nu am zal horchen en Israel gonen loten. Ik weet nicht wer de Haar is, en ik wo Israel ook nicht gonen loten. En zij zeiden, de Hebräer er Gott, haf zich ons gewezen. Lot ons eine dreidagische reis in de wildnis nen maken, dat wie dem Herrn, onzen Gott, door een opfer brengen. Wann nicht, dan kon ons eine krankheid oder dat schwert doorschlonen. De Ägyptische König zeete aan, Moses en Aaron, woerem verleid je dat volk, zodat ze nicht ihre Arbeit doen. Gott trägt nu jene Arbeit. En de König zeet, Kijk de mol naar alles wat je een grote volk am land deed, en je holen aan op van ihre arbeid. Den dag bestal de König aan de Eversächter en Absächter. Je darven dat volk nicht strau geven om ihre telen maken, zoals je wat nu hebben. Zij zullen dat nu zelfs taub holen. Je zullen krijg zo veel telen van aan verlangen als wat nu. Je darven de moed, die je wat nu verlangt hebben, nicht klander maken. Die zijn bloos vuil, door wegen zeien zij, lot ons gonen in onzen Gott opverbrengen. Geef de mannen meier arbeid op, zodat zij länger matten doorbij blijven, en er steht dat zij zich met de falsche ideeën opgeven. En de Absächter over dat volk, en Eversächter over de Absächter, gingen volk en zeden. Zo sagt de König, door wat jund nicht länger streu gegeeft worden. Gott zelfs en zeet jund dat, door wo je kennen, ober de Mut van jene Arbeit, wo wie nisch klander morgen. Dann verspreidt sich dat Volk über ganz Ägypten en los Stappeltaub verstrau. De Absächter schauven bloß no en seden, die sollen jeder Dag krieg so viel Teelen morgen als dann, als jen dort strau gegeeft ward. En de Absächter über de Israeliten, die wohnen dem König seine Eversächter hoden angestalt, kriegen Schlei en Antwort gesagt, Waarom heb je vandaag nicht so viel Telen gemacht als vorher? Dan gingen de israelitische Absächter nur dem König en frugen, waarom war wie so behandelt? Ons wordt kein Strau gejeeft, en doch sagen sie zu ons, mag Telen, ons wordt sogar geschlagen, want de Schuld doch bij diene Menschen liegt. En de König seht, fühl sind je, fühl. Dort is waarom je sagen, lot ons gonen für dem Herrn ein Opfer machen. Gut arbeiten. Die waren kein Strau kriegen en waren doch matten de ganze Mut van Telen maken. De israelitische Absächter sagen ern, wo schlimm de Sach wir, en dat ze alle Dag wurden matten de ganze Mut fall maken. Als ze dan van dem König kämen, trafen ze Moses en Aaron reit voor aan, en zij zeden te Moses en Aaron, mocht de Herr seinen en rechten, wat die gedonen haben. Die haben ons nomen bij dem König en zijn Regierungsmanner verdorven. Dort is ons van die an haben dat Schwert in de hand geschoven, womit zij ons aanbrengen worden. Dan ging Moses trägen Haaren en zeed, Haar, waarom hast du zo'n Schwert loten op dit Volk komen? Is dit nu wat du mij schickst? Vandaan als ik en dienen nomen naar dem König ging, haft dat Volk bloos Trubel gehad. En du hast nog recht nu,
1: Kapitel 6.
0: En de Haar zeete Moses, du warst noch seinen, wat ik met dem König donen war. Wer in mine storche hand, wat hij jünd konen loten, en wer in mine macht, wat hij jünd uit zijn land rütschecken. Dan zeet Gott noch te Moses, ik zie de Haar, ik weis mi Abraham, Isaac en Jakob aus den Gott, die alle macht haft. Ober bij dem nomen Haar, haben zij mi nicht gekannt. Ik heb ook met aan een bund gemaakt, dat ik aan dat land Kanaan geven war, wo zij als vreemde woonden. En ik heb ook klaar gehoord, wo de Israeliten steenen onder de schwere arbeid, die die Ägypter an ablaien, en ich hab nicht vergeten, dat ich ein Bund gemacht hab. Do wehen sei die Israeliten nu. Ich sie die Haar. En ich wo jünd von unja de Ägypter ihre schwere Arbeit rüdbringen, en wo jünd von de Quol raden, en wo jünd halpen mit

0: feit, om dat aan een boy om te brengen, dat zij van deze eet verschwengen. Laat ach nu met dien grote oeien en beide, dat die dien volk niet schoden aandijst. Denk toch aan Abraham, Isaac en Israël, die trouw waren en die du met een eid op die zelfs versproken hast, dat die aan vermeren wordt. Du verspreukst aan, dat er nu komen zou worden zennen als die stieren som hemel, en dat zij op ewig dat land oven worden, dat du versproken hast aan te geven. En de haar geef nu met dat, wat hij gedreift had op dat volk te brengen. Mozes strijd om en ging raaf van boog. Hij droeg 2 toefelen, die van beide zijden beschreven waren. Dit weer de bewijs dat de haar te aan gereed had. De toefelen had God gemaakt. Dat schrijven op de toefelen weer God zien schrijven. Hij had dat aan den steen neergeschnitst. Als Jezua hier, wo dat volk schreef, zeed hij te Mozes. Dat hield zich nu terug am Lager. Dorto zeed Mozes. Dat hield zich dollar nu zingen, als nu gewinnen oder verlieren in einer Schlacht. Als zij dan nu dan om Lager kämen unien om boog, zag hij dat kolf en dat de lied dansten. Dit moog Mozes zo dal, dat hij de steintoflen de unien om boog uit zijn heng schmeit, dat zij 2 broeken. Als zij eerst am Lager waren, neem Mozes dat kolf, verschmalt dat en sloeg dat te fin het pulver. Dit strijd hij dan op een woeter en leidt de Israëlieten dat drinken. Mozes vroeg Aaron, wat deed dat volk die, dat u aanhaast en zo'n grove zin geveert? En Aaron zei, mijn haar, zie me gar niet zo dal. Du kanst deze lied, wo leicht de zich te dat schlachte hand geven. Die zeiden einfach, mag ons jetta, de ver ons konen. Wie weiten nicht meer wat met Mozes geworden is, de man, die ons uit Egypten uitbracht. Dan zei ik, neem dat geld af wat je drogen en brengt mij dat. Ik schmeid dat hem 4 en dit kolf 4, wat eruit kwam. Mozes zag dat dat volk einfach wild geworden weer. Aaron had aan loten wild ranen, dat er vriend even aan aanvangen te lachen. Mozes stal zich bij ingang tom loge haan en zei, een jeder die voor dem haan is, komt hier bij mij stonen. En allerlei fieten kwamen en stalden zich met hem. Mozes zei toe aan, dit is wat de haar Israëlier God zegt. Neemt jeder ein Schwert en goet durch dat Lager, van ein eng bij dat andere, van eine der no de andere, en sloot ein jeder jene breider en vriend en no bestout. De Leviten deiden als angesagt wordt. Den dag starven bij 3000 mensen. Moses zei to de Leviten, je haben van door gewesen, wo je jünt dem Herrn geweid haben, dat je no am harchten en neche mol jene zeens en breider verschonden. Hij jeft jünt van door zinen zeien. Als de nächste dag kwam, zeed Mozes tem volk, die hebben een grote zin begonnen, ober ik woon om haren gonen, en zijnen of ik een verzijnen voor jun kriegen kon. En Mozes ging om haren en zeed, dat volk heeft zich schwor verzindigd, die hebben zich goldene jetter gemaakt, verjef aan doch ere zind, wan ober nicht, dan laas mij nomen gans uit dat buurkruid, dat du geschreven hast. En de haar zeed, die jeien mij gezindigd hebben, die ernomen, wo ik uit mijn buurk laschen. Go du nu, nu dat volk en leid aan doorhaan, wo ik die gezegd heb. Die waren nog waar aan mijn engel zijnen verjunt konen. Ober wann de dag kämt, aan voor ere zin te strofen, dan wo ik aan strofen. De haar leid eine schwere krankheid over dat volk komen, wie in ere zin met dat kolf, dat Aaron gemaakt had.
1: De haar zeet Mozes. Nu verloot ober van hier. Du en dat volk, dat du van Egypten brachst, zullen nu nu dat land konen, want ik Abraham en Isaac en Jacob eren nu komen, met een eid versproken heb. Ik wou verjunt een engel schicken, en wou de Kanaanita, Amorita, Hetita, Perizita, Hevita en Jebusita verschecheren. Traag nu nu dat land, wo de malchen de honig ranen. Ik ober wou nicht mankjunt dohan gonen, wil sie so stecksinnig sind. Ik kon jünt dan hinge wees mit einmal vernichten. Als dat volk dit hiet, betruden sei dat, en keiner droeg meier irgen stroms. De haar zeete Moses, sei de Israeliten, je sind ein stecksinnig volk, en wann ik mo einen Augenblick mank jünt keim, kon ik jünt vernichten. Do wer je neemt nu jünt stroms auf, en ik wo einmal seinen, wat ik met jünt daunen wo. De Israeliten nemen dan bij Horeb-boog er stroms af en dragen dat niet meer. Mozes neemt immer weder dat zelt en stal dat buiten

was je in ons, en door wij in haft hij ons uit Egypte gebracht, in ons en de Amorite ere macht gejeeft, dat hij ons aanbrengen. Nu wat van de steed govi, onze mannen er berecht engst ons. Zij zeien, dat die mensen zijn geraten als wie, en dat ere steden zijn groot en hebben meren wat om hemel. Ook dat ze hebben door riesje anakite gezeinen. Ober ik zeedjunt, habt nicht angst, bedoert dat nicht zo. De Herr jun Gott selbst, wat jun leiden en wat voor jun aanstonen, krijgt zo als hij in Egypten voor jun ene ogen al deid, en ook in de wildnis. De Herr jun Gott droeg jun door, als zijn vader zinnen zijn woord, en bracht jun durch al die steden, wat we je nu zendt. En eindoont, wat je alles der gemaakt houden, gelijft je dem Herrn junen Gott nicht. Hij weer de ganze tijd voor jun gegonen, dat je een steed vangen, wo je jun het zelten opstalen kunnen. En een nacht ging hij met een vier en evadag met een steile wald. En als de Herr jun gromzaaien hier, wordt hij voordig met jun en hij versproekt zich op een eid. Nicht einer van jun, die in deze beise generation zendt, waren dat gouden land zijnen, want ik jun vorders versproken heb. Bloos Caleb, je vonden zien zijn, wat dat zijnen. Die erst truje was, in dem en zinnen ook komen waar ik dat land geven, waar hij dan gegonen is. En wie in junt, wordt de Herr ook voorig met mij en zeed, nicht eenmaal du, Moses, was dan dat land nen gonen. Ober dien helper, Josua, nun zien zijn, wat du nen gonen. Sporn am aan en de zaag, wilst de wat Israël leiden, tum dat land aannemen, wat nu wat eert zennen. En de kleine, die je zeden, dat die woorden en de vriend er heen vallen, die nog niet goudet van slachtet onderscheiden kennen, die waren door nen gonen. Die wou ik dat land geven, dat ze door thuis zennen waren. Ober je kennen omwengen en trek in de wildnis nen gonen, de leng den waag nu dat scheld meer. En dan zeed je, wie hebben je in dem Herrn gezindigd? Wie waren nu gonen met aan kriegen, krijg zo als de Herr ons gezegd heeft. En je mogen jund alle reitem kampf, en dachten, dat de boy aannemen wordt leicht zennen. En de Herr zei te mij, waren aan, dat ze nicht zullen in dat land nengonen en met aan kampen, wils ik wa nicht met aangonen, en de aanwoner waren te sterk voor jund zennen. Ik zei jund dat, ober je harchten door nicht no. Je verachten dem Herrn zijn gebouwd, en an jünen evermout ging je en de boy nen. Dan kamen de Amorita, die door en de boy woonden, ruut je in jünd, zo als een schworm bien. Die schlugen jünd dol en zeer in gans bad horma. Dan kam je treg en hielden ver dem Herrn, ober de Herr horcht nicht nu jünd, en je bleven lang. Met de tijd wang wie am, en jingen en de wildnis nen op een waag nu dat scheld meer, zo als de Herr ons gezegd had. Dan bleef wie een lange stoot op verschiedene steden en de boy bij zeer. Dan zei de Herr to mij, je zijn lang genoeg in deze boy gewast. Nu gaat hem al naar Noorden, en hij bestaalt ook nog. Je waren bald durch de Seir boy van Edom gonen, wo je in vriendschaft, die nu komen van Esau wonen. Die waren zich voor je engsten, en zo post op, dat je je niet met die zanken. Ik wou je kind van die land geven, nicht eenmaal zo veel, als het om eine schouw zullen opzaten. Den Seir boy heb ik Esau gegeven, dat hij daar wonen kan. Je darven eten en water van den kuipen, dat je te eten en te drinken hebben. Vergeet nicht, wo de Herr jun Gott jun gezegend haft en jeder denk, wat je in deze tijd gedonen haben. Hij haft nu jun abgepost, wil je durch deze grote wildnis gingen, en es nu deze 40 jaar met jun gewast, en je haben alles gehad wat jun fehlt. Dan trok wie wieder van ons vriendschaft, die nu komen van Esau, die an Seir wonen, en wie verleiten den Weg an dat grote Tol, en gingen Weg van Elat en Ezion Geber, en gingen an de Richtung van de Moab-Wildnis. En de Herr zei te mij, striet jünd nicht met de Lied en Moab, die nu komen van Lot. Fangt ook keinen Krieg an met aan, wils ik wo jünd nust van ihr Land geven tom door ansiedlen. De jähen van Ar hab ik Lot zine nu komen gejeft, dat zij door wonen kennen. Te einer Tijd woonden de Emiter an Ar. Dort wie ein grotet Volk, en de Menschen wieren rater gewassen aus der riesige Anakita. De Emiter, die dessen Nomen von de Moabiter kriegen, wieren zu einer Tiet, so aus de Anakita, aus Rephaita bekannt. De Horita wohnten zu einer Tiet an Seir,
aber er soll ihnen noch kommen,

Tot ingenomen houdt. Doorwegen vangen ze aan en grijpen de mannen van AI aan. En die uit de stad komen ook ruit aan het jagen. En de mannen van AI gerouden tussen de groepen van Israël, zodat China van aan met hem levend of van kwam. Bloos dem ken ik van AI grijpen de Israëlieten levendig en brachten dem naar Jozua. De Israëlieten moeken alle mannen van AI, wat aan hen aan gejoogd werden, op dat opene vlek in de stap met de schop het zwier dood. Dan gingen zij in de stad neen en sloegen ook al die dood wat teruggebleven waren. En wat aan deze dag te dood kwamen, waren 12.000 mannen en vrouwen, alle inwoners van AI. Jozua trok zijn uitgestrekte hand met hem spies niet uit het trek, wat de baan aan alle inwoners van AI daar gevierd werd. Bloos dat vij en de andere wertvolle zaken uit de stad hielden de Israëlieten voor zich, zoals de haar dat daar Jozua aangeordnet had. Dan brengt Jozua AI dool, en moek die voor immer tot een oos in prelklampen, wat door vandaag nog ligt. Den kennig van AI hangt hij aan een boom wat om ovent. Als de zon ongejink, zegt Jozua, dat ze dem doden van boom nemen zullen, en ze schmeiten dem onge dat staatspoort en moeken een grote steiner klampen even aan, wat door bij deze dag nog te zijnen is. Dan biedt Jozua dem Herrn, Israël ihren God, op den Burg Ebal een altaar, zoals Moses dem Herrn zijn diener, de Israëlieten dat gezegd had, zoals dat im Gesetzbuch van Moses geschreven steht, een altaar van anbehakte steiner, wat met geen Iser bearbeid sind. Op dessen altaar brachten de Israëlieten dem Herrn Brandopfer en Dankopfer. Jozua schreef op de steiner een Aufschrift van dat Gesetz, wat Moses voor de Israëlieten ihre Urgen geschreven had, en dat ganze Israël met de Leider, Amtslied en Rechter, en zo ook de Fremde stonden aan beide Seiten van de Bundeskist, de Priester uit dem Stamm Levi en Eva, wat dem Herrn seine Bundeskist trugen. Eine Hälfte nur dem Burg Garizim han, en de andere Hälfte nur dem Burg Ebal han. So als Moses, dem Herrn sein Deiner, verher angeordnet hat, dort fällt Israel zu sehnen. Nur dem Leid Josua alle wird uit dat Gesetz, den Serien in den Fluch, verlesen, kriegt so als dort am Gesetzbuch geschrieben steht. Du wir kein Wort, wat Moses angeordnet hat, wat Josua nicht verlesen leid für die ganze Gemeinde von Israel, en voor de vrouwen kennen en de vrouwen wat beaanwieren. Als al die kennigs aan de wassen ziet Jordan op een boy en op dat angelijke land en om Middelmeer om Libanon gaan, de Hetita, Amorita, Canaanita, Perizita, Hivita en Jebusita dat hierden, kwamen ze alle taub, om zich taub te stonen en je en Josua en de Israëlieten te kampen. Als de berger van Gibeon dat hierden, wat Josua met Jericho en Ai gedonen had, dachten ze zich een last uit. Zij verkleiden zich als Botschafter uit een fremdet land van wiet af. Zij verzorgden zich eten en nemen oude zaak op ihre ezels en oude verretene en geflekte wienloschen en trokken zich oude kleider en afgenutzte schouw aan en nemen zich oude totgedreedet brood met. Zo gingen zij nu dat lager in Gilgal en zeden te Jozua en de mannen van Israël. Wie zijn van wiet afgekomen en mochten dat je met ons einen bond maken? De mannen van Israël zeden te de Hevita. Wie kennen doch nicht einfach einen Bund mit jünd morgen. Vielleicht wohnt je hier mehr den Mank uns. Sie seden aber zu Jozua, wie sind deine Knechts? Dann frug Jozua an, wer sind je und von wo kommen je? Dann vertalten sie ihm, deine Knechts sind uit ein Land von weit aufgekommen am den Herrn, denen Gott seinen Namen halven. Wie haben von am alles gehört, wat hij in Ägypten gedonen haft, en alles wat hij de beid Knechts von de Amorita und Janzi Jordan gedonen haft, Sihon, dem König von Heschbon, in Og, dem König von Bashan, der in Ashtaroth wohnt. Do wehen seden unsere Leider, in alle Einwohner in uns Land zu uns. Nehmt jünd eten mit, in mogt jünd op reis in gut an und jähen in Sachto an. Wie sind jüne Knachs? Dort doch einen Bund mit uns morgen. Dit Brot, wat wie von Tüst zum Eten mitnehmen, wie nach warm, als wie losreisden, en nu kek wo hart en brasch dort geworden is. In deze wienloschen wieren nie, als wie de abfelden, en nu kijkt, wo engereten die sind. En onze kleider en schouw sind van de zeer lange reis oud geworden. De mannen van Israël nemen van dat eten, wat de vreemde metgebracht hadden. Zij verziemden dat oba, verheer dem Herrn te vragen. En Jozua mocht vrede met aan en sloot einen bond af, dat zij om leven blijven zullen. En de eerste mannen in de gemeente schwuren aan dat. Oba drie dagen, nodem, als zij met aan een bond gemaakt hadden, waren zij aan,
dort jane von dicht wie wiren in Maddenmank anwohnden.